Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik huif geen biefstuk en geen kikkerbil. Dus vogelvlees begin ik van zijn rul. Ik huif geen kangaroo op

werd ik beloond. Ik voelde dat je bij me was. Zo ver het oog kon reiken, zag ik water. De zon brak door het wolkendek.

0: Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maken arbeid, even wachten met meer luid. Eerst het wagen als zoon te kring. Dan mijn vrouw, half mijn lijf bedrijf.
1: Freddy!
0: Half mijn lijf bedrijf.
1: Freddy!

0: Het is nu 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst drukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was een bad advice.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Luisteraars, fijn dat u deze morgen weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Van der Griend, maar deze wordt voorgelezen door Gieneke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smits. We beginnen deze morgen met het lied Beveel gerust uw wegen, en het is een samenzanglied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt een lied. Mijn herder is de Heere God. En het wordt gezongen door het Westlands Mannenkoor.

Voor de overdenking kunt u nog luisteren naar het lied Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. En dit wordt gezongen door het Psalmproject.

De overdenking gaat over: heb jij wel eens een engel gezien? Lieve luisteraar, hebt u wel eens een engel gezien? Jaren geleden stelde de Haarlemse huisarts Dr. Molenberg die vraag aan zijn patiënten. Hij schreef er later een boek over. Een oma gaf een antwoord dat hem bijbleef. Ze wees naar haar kleinkind en zei: ja hoor, ik zie regelmatig een engel. Mijn kleine engeltje. Kijk, hier naast me. Engelen spreken tot onze verbeelding. Juist omdat wij ze niet zien. We denken aan vleugels, witte kleren, licht en hemelse muziek en zang. Wel meer dan 1000 keer noemt de Bijbel de engelen. De goede en de kwade. De Bijbel schetst ons de engelen niet alleen als hemelse boodschappers. De Hebreeënbrief noemt hen gedienstige geesten, uitgezonden om mensen te helpen. En soms komen ze zo dichtbij dat mensen zonder het te weten engelen gastvrijheid hebben bewezen. Dat brengt mij bij iets verrassends. Misschien zijn engelen niet alleen wezens waarnaar wij omhoog kijken. Misschien laten zij ons ook zien hoe het leven van een christen eruit mag zien. Gewoon hier op aarde, in dit leven, ons dagelijks leven. In het Onze Vader bidden wij: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. In de hemel wordt Gods wil gedaan. Dat doen die engelen, dag en nacht, vanaf hun schepping tot nu toe. Maar wat betekent onze beden voor ons hier, in het Oldambt, in ons huis, op ons werk, tussen mensen die ons nodig hebben? De engelen verheugen zich, zegt Jezus, wanneer één mens thuiskomt bij God. Zij waren er voor hem toen Jezus werd verzocht. Zij dienden hem. Zij waren erbij in de beslissende momenten van zijn lijden en verkondigden bij het lege graf dat hij was opgestaan. En ook na de hemelvaart van Jezus bemoeien ze zich ermee. Wat staan jullie in het niets te staren? Vroegen ze en brachten de belofte van hun Heer. Zoals jullie hem hebben zien weggaan, zo zullen jullie hem ook weer zien komen. En nu kijken zij als het ware mee en leven mee met de kerk. Ze zijn, denk ik, de meest kerkelijk meelevende wezens die Gods schepping kent. Petrus zegt dat engelen verlangen te begrijpen wat God door zijn genade in mensen doet. Paulus noemt de gemeente zelfs een schouwtoneel voor de engelen. Wat zien zij dan bij ons? Zien zij iets van Jezus' leven in ons leven? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Daar zit misschien wel de kern. Wij hoeven geen engelen te zien om iets van de hemel te laten verschijnen. Op beslissende momenten, wanneer tijd en gelegenheid samenvallen, kunnen wij zelf als gedienstige geesten worden. Iemand die helpt, troost, verzoent, vergeeft, spreekt, zwijgt, bidt of eenvoudig weg naast een ander blijft staan. Dat is de kracht van het hemelse leven, omdat Jezus leeft. Jezus is niet alleen opgestaan om ons later naar de hemel te brengen. Zijn opstandingsleven wil vandaag al in ons zichtbaar worden. De Heilige Geest zet ons in die beweging. Dus vraag u zelf eens af: wat merkt mijn omgeving ervan
dat Christus leeft? Wat heeft mijn gezin, mijn straat, mijn dorp eraan dat ik bij Jezus hoor? Misschien is dat wel de meest onverwachte manier waarop een engel zichtbaar wordt. Niet met vleugels, maar met handen die helpen, met voeten die gaan, een mond die bemoedigt en een hart waarin Christus geest woont. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Lieve luisteraar, bid daarom. Heer, maak mij vandaag beschikbaar. Laat mij op het moment dat het nodig is, uw liefde doen, zodat iemand door mij heen iets van de hemel op aarde ervaart. Niet omdat ik bijzonder ben, maar omdat uw geest mij leert leven uit uw opstanding. Dat ze mogen zien dat u leeft, dat ze mogen gaan geloven dat God goed goud is. Dat is wat ik wens. Het is uw wens voor de hemel en voor de aarde. Amen. We gaan nu luisteren naar Psalm 91. U bent mijn schild. En dat wordt gezongen door Suzanne van der Velden.

afgelopen week hadden we een jarige en het was Ronnie, onze technicus. Ronnie, van harte gefeliciteerd namens de gehele Smeltkroes team. En je krijgt van ons het lied Mijn Jezus, Mijn Redder. En het komt uit Nederland Zingt.

We gaan nu luisteren naar het lied Heer, wat een voorrecht, gezongen door het Christelijk Mannenkoor Loof de Heer.

Het volgende lied is Wees Mijn Verlangen. En dat is samenzang met soliste Elise Mannen.

Dit was Smeltkroes. Met zijn overdenking door dominee van der Vriends, maar voorgelezen door Gieneke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. We besluiten ons programma met een lied. Zegen ons al goede en er wordt gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Prediking 921 was dit. Jezus wees de naam. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en presentatie Geert Smit. En het volgende is een prachtig nummer van Zero Worship. En daar doen mee Christian Vervoerd, Jaffer en Sifra, Simpel Liefdeslied.

Een mooie getuigenis is dit. Red Rocks Worship met Chris Brown en Tyler Roberts. The Lord is with me. Torren Wells en Paul en Hannah McClure hebben ook weer een prachtig nieuw nummer op de socials gezet. En onder andere is dit Making Room.

De nieuwste van Francesca Battistelli. Daar hebben we poosje niks van haar gehoord. Nou, wij tenminste niet, maar he will. Matt Boswell, Brian Fowler en Matt Papa. Samen doen ze How Great is the Greatness. MUZIEK

Het antwoord is onderweg, zegt Brandon Lake. The answer is on the way. Charity Kale, goede zangeres, gaan we naar luisteren. Amen.

rauwe rockstem van Zach Williams, Jesus Love. Het volgende nummer die komt van een tijdje terug, dikke 20 jaar denk ik. Vineyard Music en Bless His Name.

Dankjewel. Hoop dat jullie hebben genoten vanavond van dit uurtje dabbare gospelmuziek. Nieuwe gospelmuziek, oude gospelmuziek. Maar we zijn klaar. We gaan luisteren naar de laatste liedje van Opwekking 908. Graag tot de volgende keer bij Dabbaar.

0: Het is nu 10:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer: op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Terug naar de jaren 70 met Tina Charles. En zij zong I Love to Love. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan hoor je alleen maar liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort. Nou, Tina Charles hoor je volgens mij niet zo vaak hoor. Ik denk van, ik ga draaien vandaag. Tina Charles en I Love to Love. Het is 16 augustus vandaag. Het is vandaag de 68ste verjaardag alweer van Madonna. Ja, en ik ga deze van haar draaien. Dit is Causing a Commotion.

leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. De formatie Blue Mink uit de jaren 70 in Good Morning Freedom. En daarvoor Madonna. Ze is 68 jaar geworden vandaag. Ja, dan kan je heel veel liedjes van Madonna draaien. Nou ja, ik denk van, ik ga deze eens een keer draaien. Lag bovenaan aan mijn stapel met favoriete singeltjes. Causing a Commotion. Goedemorgen, mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van, wat is dit op mijn radio? Dat is Groningen 1. We zijn streekradio voor de gemeente Zoldans, Pekela en Westerwolde. En je luistert naar De Gouden Middenweg, waarin ik muziek ga draaien uit het jaar 1991. Maar ja, weet je nog wat er al mag gebeuren in de wereld. Het is lang geleden. Dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Philips bestond toen 100 jaar in 1991. Nou, dat werd ook gevierd in Winschoten, waar Philips sinds de jaren 70 ook een fabriek had. En ken je Frits Bom nog? Vanaf 1991 maakte hij het programma De Vakantieman. Ja, leuk was onder andere dat vakantiegangers dan op een kaart moesten aanwijzen waar hun vakantieland lag. Ja, vaak wisten ze dat niet eens. En het was het jaar 1991 dat de Friese kinderboekenschrijver Hotze de Roos overleed. En hij schreef de beroemde Kameleonboeken over de avonturen van Hielke en Sietse Klinkhamer. En dit is muziek uit 1991. Als je dan destijds de radio aanzette, ja, dan hoorde je dit liedje bij bijna elk radiostation wel. En bijvoorbeeld ook bij de Tros op Hilversum 3. Los Maniolos, dit is All My Loving.

0: kind of boy you're looking for, girl. En daarvoor zomerse muziek op de radio. Los Manolos en All My Loving.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70. Nou, wacht even. Volgens mij heb ik de naald niet heel erg lekker op de plaat liggen. Wacht even. Even overnaai. Nou, daar heb je soms. Want volgens mij is een naaldje van de pick-up toch een beetje krom getrokken. Dat hij denkt van, hij loopt niet helemaal lekker. Nou, nog één keer dan. First choice, dit is Dr. Love.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

van lang geleden. En je zingt ze lekker mee, zoals deze van de formatie Five Star. Ken je ze nog? Ze hebben toch een aantal liedjes gehad in de top 40. Waaronder deze. 1986, Rain or Shine. Ja, en daarvoor de formatie First Choice en A Doctor Love. Ik ga je Grenzen muziek draaien. Uit Fennewold. Sprookwater.

voor de bruidegroot gaat langs die kekkerie, roch voor graag, wie voor kan. Zo geliek, elk en kan langs de diek. Links, rechts, aan riek, paar de mitten, sleet het sliek. Van voor ding, heb de spiek, nooit lang leven, vrouw

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: van heel lang geleden dit. Thurston Harris, zo heet hij. En Little Bitty Pretty One. En Sprookwater draaien we door voor. Ook lang geleden trouwens. Een liedje alweer van 7 jaar oud. Dunderboom de Doldert. Ja, en gesproken over lang geleden.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1986. En we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1986. Nou, ik denk dat je ze nog wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere Mattia Bazar met Ticento. Madonna, de jarige Madonna, zong Papa Don't Preach. 68 jaar is ze geworden vandaag. Wham had een hit met The Edge of Heaven. Miguel Brown stond erin met Close to Perfection. En Europe kwam nieuw binnen met The Final Countdown.
2: Nummer 1.
0: En wij draaiden nummer 1 naar de top 40 van vandaag. Medaille van 1986. Het is ook een beetje Madonna dit. Maar dan in de versie van MC Micah G en DJ Sven. Dit is de Holiday Rap.
3: Celebrate

Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. En daarvoor MC Micah G en DJ Sven in de Holiday Rap. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio met nu Sammy Kershaw. And she don't know, she's beautiful.

Nieuwe muziek op de radio. Ik vind ze leuk om te draaien hoor. Al die leuke nieuwe liedjes. Zoals deze, Amar. En luister naar de stem in je hart.

Nou zeker, daar knap je lekker van op hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij, hè, bij zo'n lekkere kopje koffie. Niet alleen een lekkere roze koek of een stroopwafel. Nee, er hoort ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Om extra te genieten van je koffie, zoals deze Electric Light Orchestra.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Uit 1993 dit, de formatie Soul Asylum. Ja, ze hebben veel liedjes gemaakt, alleen dit was het enigste liedje wat bij ons een hit is geworden. Maar in een thuisland Amerika zijn ze razend populair. En mocht je ze willen zien trouwens, dat kan, vanavond treden ze op. Moet je wel snel zijn. Solana Beach, California, daar treden ze op vanavond. Ik denk niet dat je dat nog gaat redden. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Beatles en Penny Lane.

zo is dat hoor. Je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, en aan de muziek zal er niet liggen vandaag. Want de vrolijke noot op de radio komt nu uit de jaren 60. Van Tella Bath. En zij zingt Rescue Me.

Atomic Kitten. En 25 jaar oud alweer, dit liedje. Kun je het toch ook niet voorstellen? Hole Again. En daarvoor draaiden we Fontella Bass en Rescue Me.

schöne muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, och, wat leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Nou ja, misschien heb je dat ook wel bij dit liedje. Roxette, dit is Fading Like a Flower.

D'Angelo. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje van alle schlagerliedjes even vergeten was. Maar ja, dat is precies wat we doen in dit radioprogramma. Liedjes draaien van vroeger die je niet zo vaak op de radio hoort. Zodat ze niet vergeten worden. Zoals deze, Jenseits van Eden, Nino D'Angelo. En Roxette draaiden we daar weer voor. En Fading Like a Flower. Goedemorgen. Ik ga Grunners de muziek draaien. Bees smaal. En hij zingt over zwijt en zware check.

0: John Hyatt. Ja, ik vind het altijd wel leuk om iets van John Hyatt te draaien. Ja, je kent hem waarschijnlijk van zijn hit Have a Little Faith in Me. Ja, dit was een ander liedje van hem. Cry to Me heette het. En B. Smaal draaide wie de vuur en zwoit en zwoer de check. Hé, hey, er is er al een jaren verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations. Oftewel, gewoon gefeliciteerd. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Barry Hay, zanger van de Golden Earring. En hij is 78 jaar geworden. Ik ga deze van ze draaien.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: duurt te lang.
1: Zo, hey, gezellige meezinger op de radio. Davina Michel en Het duurt te lang.
2: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
1: 1979. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1979. Nou, het zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Supertramp met Breakfast in America. Sister Sledge had een hit met We Are Family. De Dolly Dots, zij zongen Tell It All About Boys. Kiss stond op 1 met I Was Made For Loving You. En de Boomtown Rats was de hoogste nieuwe binnenkomer met I Don't Like Mondays. En wij draaiden nummer 29. Ook een nieuwe binnenkomer.
3: Nieuw.
1: Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

Ed Sheeran en Azizam. Ja, mijn kinderen zeiden van, als je Ed Sheeran draait, dat vinden de mensen wel leuk. Nou ja, dus bij deze. Cliff Richard draaiden we daarvoor en We Don't Talk Anymore. En dit komt door de jaren 70, The Birds. En Jesus Is Just Alright.

0: gezellige meezingen van André van Duin en Als de Zon Schijnt. Moeten we nog even een gezellige mitsingertje draaien?
1: Ja, gezellig!
0: Nou, dan doen we dat toch.

En met Gnals, Barkley en Crazy zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Norah Jones. En zij zingt over Sunrise.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond, want zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
3: En hele goede dag, muziekvrienden. Daar zijn we weer voor een uurtje muziekarchief. En wat gaan we deze keer doen? Nou, ik ga eerst even die jaartallen weer doornemen. Weet je, we gaan gewoon het begin van de jaren 90 in. Dus dat is 90, 91 en 92. Dat betekent muzikaal bijvoorbeeld de Jayhawks, maar ook Toto, INXS en World Party komen onder andere voorbij. En in de cover gaan we een beetje de blueshoek in. Maar daarover straks veel meer. Natuurlijk hebben we ook de geschiedenis van de alarmschijf ergens in het programma. In het midden van het programma de muzikale tv-tips. In de cover heb ik het net al even over gehad. Dus daar ga ik het niet meer over hebben. Ik zou zeggen, het advies van elke week maar weer. Blijf lekker meegenieten van die heerlijke gauwouwe. Dit hele uur muziekarchief.

En dan beginnen we vandaag met de Engelsman Chesney Hawkes. En dat is de zoon van Len, bijgenaamd Chip Hawkes. En die was weer bassist van de 60s band The Tremolos. Bekend van hun hits als Silence is Golden, Here Comes My Baby, My Little Lady en Even the Bad Times Are Good. Chesney's moeder is een actrice en presentatrice Carol Dithwills. En zijn zus Keely was zangeres in de 90s band Transistor. En zijn broer Jody was eerst drummer in Chesney Hawkes band en tegenwoordig in de huidige versie van de Tremolos. En naast muzikant is Chesney ook nog eens een keer acteur. Al op zijn 19e speelde hij de hoofdrol in de film Buddy's World. En daarin zat ook zijn grootste hit, The One and Only. Dat werd geschreven door Nick Kershaw, ook niet geheel onbekend, want die kennen wij natuurlijk weer van hits als Wouldn't It Be Good, I Won't Let The Sun Go Down On Me en The Riddle, om hem er even uit te halen. Nou, reden genoeg om die Chesney Hawkes met zijn grote hit even naar voren te halen. The One and Only.

Chesney Hawks was dat, was opener van Muziekrief vandaag. We blijven in Engeland, want de World Party komt uit dat land natuurlijk. Een Britse rockband, mogen we stellen. Maar eigenlijk is het een solo-project van multi-instrumentalist, producer en componist Carl Wallinger. En de groep ontstond in 1985 toen die Wallinger uit de groep The Waterboys stapte. Het debuutalbum Private Revolution werd opgenomen in Wallingers huisstudio. En daar hebben ze ook zijn eerste hitsingle Ship of Fools te vinden. En daarna werkte Carl Wallinger aan het debuut van Sinead O'Connor. En in 1990 brengt hij zelf ook maar weer eens een album uit. En op dat album, genaamd Goodbye Jumbo, staat ook zijn grootste hit Way Down Now.

World Party, op het eind duidelijk geïnspireerd door nummers van de Rolling Stones. Dit was Way Down Now. Zijn we toegekomen aan de cover en daarin het nummer Opry Woman. Dat werd al geschreven door A.C. Williams en voor het eerst op de plaat gezet door bluesgitarist Albert King. Hij werd op 25 april 1923 geboren in Indiana, Mississippi en overleed op 21 december 1992. Hij was één van 13 kinderen van het gezin en hij leerde zichzelf gitaar spelen op een zelfgebouwde gitaar. Hij speelde linkshandig, waarbij hij de snaren gewoon in de rechtshandige standaard liet staan. Vanaf 1966 staat hij onder contract bij Stax Records, u weet wel, en werkte daar met de bekende Booker T en de MG's. Samen nemen zij het album Born a Bad Sign op en met daarop de originele uitvoering van Oh Pretty Woman. De coverversie is natuurlijk van de Ierse gitarist Gary Moore. En die overleed ook alweer op 6 februari 2011. Hij begon zijn carrière al op zijn 11e. Hij speelde in de Skid Row Band. Daarna richtte hij zijn eigen trio op. Speelde met Phil Lynott. Zat in de band Colosseum, Wild Horses en G-Force. En daarna ging hij toch opnieuw solo verder. Dat resulteerde in de tophits Parisianers, Walkways, Out in the Fields, Still Got the Blues en natuurlijk Oh Pretty Woman. En daar wordt hij toch nog een klein beetje bijgestaan door diezelfde Albert King. Dus eigenlijk krijgen we Albert King op een of andere manier twee keer voorbij. We gaan eerst luisteren naar Gary Moore met Oh Pretty Woman en daarna het origineel van Albert King.

0: uit 1966 was dat het origineel van Oh Pretty Woman, uitgevoerd door Albert King, voorafgegaan door de bekende coverversie van meneer Gary Moore.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat je vertellen over een Ad van der Veen. En die werd in Nederland geboren, maar groeide op in Canada. En na diverse bandjes start hij de groep The Cotton Brothers en toeren ze door Nederland en Duitsland. Maar bij de opnames van hun debuutalbum noemen ze zichzelf opeens Personnel. En later zat hij ook nog in een bandnaam met de naam Roberto Q and the Boppers. In 1988 ontmoet hij Philip Kronenberg. En die speelde daarvoor in de Freelance Band en ook in zijn eigen band. En als duo noemen ze zichzelf weer Personnel. In deze periode brengen ze twee albums uit. Only in 1990 en in 1992 Continuing Stories. En ze brengen de single Everybody

En dat was hem helemaal. Philip Kronenberg en Ad van der Veen met Everybody Knows. Hebben we die toch een keertje weer naar voren gehaald. 1977 gaan we even naar terug. Dan ontstaat de band NXS in Sydney. En eerst noemen ze zich de Ferris Brothers. Maar vanaf 1979 dus NXS. De groep bestaat dan uit toetsenist Andrew, drummer John en gitarist Tim Ferris. Zanger Michael Hutchins en saxofonist en gitarist Kirk Peckinley. En natuurlijk niet te vergeten bassist Gary Beers, heet hij officieel van achternaam. In oktober 1980 verschijnt hun debuutalbum In Excess. En in 1990 brengen ze hun album X uit. Zo zouden we dat tegenwoordig noemen, nadat ze een jaartje rust hadden genomen. Achterinvolgens worden het als single uitgebracht Suicide Blonde, Disappear, Be My Side en Bitter Tears. En natuurlijk werd die laatste geschreven door Michael Hutchinson en Andrew Ferris. En dat werd onder leiding van producer Chris Thomas opgenomen in de Rhinoceros Studios in Sydney, Australië. Nou, dan gaan we toch helemaal naar de andere kant van de wereld toe voor In Excess en Bitter Tears. We'll

0: In excess was dat. En zij brengen ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En natuurlijk beginnen we vanavond op NPO 1 om 8:30. Harry Jekkers, In mijn liedjes kan ik wonen. Een laatste solovoorstelling van Harry Jekkers, waarmee hij ons meeneemt door zijn muzikale loopbaan. Maar het is een keuzemomentje, want om 8:30 dezelfde tijd dus begint op BBC 2 ook de BBC Proms Celebrating Graceland. En dat is een optreden vanuit de Royal Albert Hall ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Paul Simons album Graceland natuurlijk. Met medewerking van Lady Smith Black Mombasa, James Bay en Laura Mavula. En op diezelfde is aan de BBC 2 een uurtje later om 9:30 dus Top of the Pops, The Big Hits 2003. Met beelden van de Sugar Babes, Coldplay, Outkast, Jamelia, Madonna, Black Eyed Peas en Beyoncé. En dezelfde zender, maar dan weer een uurtje later, dus om 10:30. Top of the Pops, The Story of 2003. Muzikale terugblik met leden van Busted, The Mystique, The Libertines, The Darkness en Girls Aloud. En als je dan nog niet genoeg hebt van BBC 2, blijf je er gewoon lekker hangen, want er is allemaal lekkere muziek. Om 11:30, Beyoncé at the BBC. En dat is een muzikale reis van deze zangeres door de BBC-archieven. Al haar optredens die ze daar gedaan hebben, worden naar voren gehad. En dan om 12:00 s'nachts komen we nog een keertje weer terug met BBC 2 met Glastonbury. En daar is dan een optreden te zien van de Sugar Babes, die dat een optreden deden op het festival van 2024. Gaan we naar de zondagavond toe, 9:15 NPO 1. Ahoy zingt De Nijs, concert uit juni van dit jaar in Ahoy. Als eerbetoon aan Rob De Nijs, met onder andere bijdragers van Douwe Bob, Roxanne Hazes, Noemida en Simone Kleinsma. Maandagavond, NPO 2, 20 minuten voor 11, het uur van de Wolf, met de doco It's Never Over, Jeff Buckley. En het gaat natuurlijk over de zanger en componist Jeff Buckley, over zijn jeugd, zijn doorbraak en zeg maar tot het album Grace. Helaas eerder te vroeg om het leven gekomen. Woensdagavond, NPO 3, 20 minuten over 8, een muziekfeest van het jaar 2023. Dus even een herhaling. Jan Smit, Mark Hoogkamer, Donnie, Marco Schuitmaker, Waylon en Timo Martin, onder andere, die voorbij komen. Donderdagavond, over herhalingen gesproken, 20 over, 8 en ook nog steeds, NPO 3. Freddie Mercury, The Final Act, documentaire over de laatste levensjaren van de zanger van Queen. Met en aansluitend beelden van de muzikale eerbetoon aan hem op Wembley. Met onder andere David Bowie, George Michael en Elton John. Die zijn beide al een keer eerder op allerlei andere zenders uitgezonden en volgens mij zelfs op de NPO al een keer. Maar mocht je het gemist hebben, donderdagavond dus. Vrijdagavond ook weer om 20 minuten over 8 NPO 3 Lowlands. Verslag van dagje 1 van het festival. En ze gaan daar gewoon helemaal door, want ze gaan tot diepe de nacht door met live beelden. NPO 1 om 5 minuten over 9:30. Muziekfeest op het plein vanuit Zwolle met onder andere Robert van Hemert, Kimberly Fransen en Samantha Steenwijk. En dan de laatste tv-tip voor de komende week is vrijdagavond 20 minuten over 11 op Arte. De 1001 Musical Lives of Fleetwood Mac. Documentaire over hun carrière van deze band. Met muzikale hoogtepunten, maar ook met hun moeilijke en persoonlijke relaties. Daar is natuurlijk al best veel van bekend. Maar wil je het allemaal nog een keer op een rijtje zien? Dus vrijdagavond op Art om 20 minuten over 11. The 1001 Musical Lives of Fleetwood Mac. Tot zover de muzikale tv-tips.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: Ja, en die presentator begint steeds meer te hakkelen over allerlei dingen. Zo, maar goed, we gaan naar There's Nothing Like This. En dat is het titelstuk van het debuutalbum van neo-soul-zanger Omar. Hij heet voluit Omar Christopher Lyle Fook en werd op 14 oktober 1968 geboren in Londen. Hij groeide echterop in Canterbury in Kent. En in 85 en in 88 bracht hij al twee singles uit met een achtergrondkoor. Niemand minder dan Karen Wheeler. Die zou later namelijk bekend worden als zangeres van de Soul to Soul. In 1990 bracht Omar zijn eerste album uit en daarop speelde hij vele instrumenten zelf en zingt Carol Wheeler ook weer mee in een aantal nummers. En het album werd eerst uitgebracht op zijn vaders label Congo Records, maar werd later opgepakt door een groot label, namelijk Talking Loud. En dat is weer een onderdeel destijds van Phonogram. De single There's Nothing Like This werd een hit in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden en Engeland. En hier in Nederland kwamen we niet verder dan de tipparade.

have nothing like this, zong Omar al in 1991. En dat brengt ons bij Kingdom of Desire. En dat is het achtste studioalbum van de band Toto. Dat werd uitgebracht in 1992. Deze plaat was gitarist Tuvlik Lukather ook voor het eerst de zanger van de band. En dat gebeurde na het ontslag van Jean-Michel Byron. Of Jean-Michel Byron, hoe je het uit wil spreken mag je zelf weten. Na de Past of Present Tour. En kort na het opnemen van Kingdom of Desire overleed drummer Jeff Porcario. Die werd dan later weer vervangen door Engelse drummer Simon Phillips. Verdere bandleden op dat moment waren bassist Mike Porcario en toetsenist David Page. Ondersteund door diverse gastmuzikanten. En van het album verschijnt de single Don't Chain My Heart. En in de achtergrondkoor horen we een aantal zeer bekende achtergrondzangers en zangeressen. Philip Ingram, Fred White, Alex Brown en Angel Rogers. Allemaal te horen in Don't Chain My Heart.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
3: Alarmschijf.
4: En welke hebben we deze week uit de hele lijst van diverse alarmschijven gepikt? Nou, eentje uit 1992, van 8 augustus om precies te zijn. Toen werd er gekozen voor Tom Cochrane met het nummer Life is a Highway. En die Canadees schreef dat nummer zelf in 1991. Maar voor het hele verhaal van hem moeten we even terug naar 1990, een jaartje eerder dus. Toen ging Tom Cochrane samen met zijn familie naar West-Afrika om daar te helpen bij de hongersnood daar. En zijn ervaringen daar, die verwerkte hij in zijn album Mad Mad World. En dat was natuurlijk in zijn ogen een zeer toepasselijke titel. En die single Life is Highway komt dus van dat album, bereikte de 27e plek nadat het de alarmschijf was en een week lang extra vaak te horen was. Maar stond slechts 3 weekjes genoteerd. Later zou Life is a Highway nog gecoverd worden door Rascal Flatts voor de film Cars uit 2006. En Tom Cochrane, ik heb het een beetje nagezocht, is nog steeds actief in de muziek en woont afwisselend in Oakland, Ontario of in Austin, Texas. En hij is in Canada diverse keren onderscheiden en onlangs werd een gedeelte van de snelweg, en dan denk je, ja, een klein stukje, bij zijn geboorteplaats namelijk, omgedoopt tot de Tom Cochrane's Life is a Highway. En toen gingen we kijken van, hoe lang is dat stuk dan? Het is een klein stukje, denk je dan. Nou, de 322 kilometer werd daar omgedoopt tot Tom Cochrane's Life is a Highway. Als ode dus aan dit nummer van Tom Cochrane, Life is a Highway.

Tom Cochran. En we kunnen eroverheen rijden. De Tom Cochran Life is the Highway. 322 kilometer lang in Canada. We gaan verder met de Jayhawks met een nummer Take Me With You When You're Gone. En dat was de eerste single van het album Hollywood Town Hall van deze band. En het werd alleen een hit hier in Nederland. Het staat ook altijd in de top 2000 nog vermeld. Die band bestond toen uit zanger en gitarist Mark Olsen, bassist Mark Perlman, drummer Ken Callahan en gitarist en zanger Gary Lourdes. En de Jayhawks begonnen ooit in 1984 al in Minneapolis. En ze brengen dan bij een aantal kleine labels hun muziek uit. Zeg, een beetje independent, zeg maar. En zo brengen ze in 1989 op het Twin Tone label het nummer Blue Earth uit. En ja, het deed niet zo heel veel. Een beetje plaatselijke bekendheid. Kreeg wat extra optredens in de zalen. Maar 2 jaar later, om een bijzonder verhaal een beetje weer, hoe nummers tot stand komen en om bands te opbreken. 2 jaar later telefoneert een manager van dat label, van de Twin Tone label dus, met zijn collega George Droukilas van het bekende Deaf American label. En terwijl dat Blue Earth op de achtergrond te horen is. Het is gewoon veel netjes, gewoon de muziek even niet uitgezet, heb je gewoon de telefoon opnemen. Dat gebeurde ook, maar die man die raakte het geïnteresseerd door die muziek die hij op de achtergrond hoorde. Vroeg hoe kan ik die band ontmoeten? Nou, hij heeft ze ontmoet en praatte met hun en luisterde meer muziek en zei van deze band moet ik hebben. Hij geeft ze een contract en bij dat grote label, dat Deaf American label, is dan het album Hollywood Town Hall, hun eerste release. Met daarop dus ook dat nummer Take Me With You When You're Gone. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier zijn de Jayhawks.

Ja, ook deze doen we helemaal tot het eind. The Jayhawks and Take Me With You When You Go. En dat was natuurlijk allemaal van dat prachtige album Hollywood Town Hall. 1992 gedateerd. Soms heb je van die artiesten die leuke muziek maken, solo-projecten hebben. En soms dan word ik ook eens geattendeerd op leuke projectjes. Dat werd ik een aantal jaren geleden, want dan heb ik het nu over begin jaren 90, ook op deze band geattendeerd. En mocht jij dat soort tips voor mij hebben, natuurlijk. Graag welkom hier bij de zender in Groningen. Wat is het ook? Gmail.com geloof ik. Hè? Maar ik weet het niet eens of het is Groningen1.nl. Kijk maar even, dan kun je vast wel dingetjes even naar ons toesturen. Via onze app natuurlijk moet dat zeker lukken. Nou, een bandje waar ik het over heb is ook hopelijk de laatste band van deze uitzending. De band Little Village. Die ontstond dus in 1991 als een soort hobbyproject van vier mannen die al een sporen ruim verdiend hadden in de popmuziek. Dan heb ik het over John Hyatt, Ry Cooder, Nick Lowe en Jim Keltner. En de eerste drie zijn misschien de allerbekendste van het spul, maar die Jim Keltner is natuurlijk een fantastische drummer die al jaren meedeed met allerlei bandjes en mee op de achtergrond. Maar goed, ze hadden al eerder samengewerkt op het album van John Hyatt, dat album Bring the Family uit 1987. En dat beviel blijkbaar goed. En toen dachten ze, van, dan gaan we nog eens een keer weer doen. En die groepsnaam die moesten ze toen bedenken. Dat is dan weer een eerbetoon aan blueszanger Sonny Boy Williamson. Dus daar haalden ze namelijk de titel vandaan. Dat is een titel van een van zijn songs, van die Sonny Boy Williamson. Little Village bracht één album uit, ging in 92 op tournee door Amerika en Europa. En van een optreden in Chicago werd nog een live album uitgebracht, Stage Job. En na die tour ging de groep weer uit elkaar. En van dat album werden drie singles uitgebracht, waaronder deze. Waar we muziek hier mee afsluiten, bedanken Ronnie voor de Wal voor de techniek. Hier is She Runs Hard.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. Helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Jurjen Boegraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Taylor Dane in het begin van de gezellige zondagmiddag. Prove your love.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, goedemiddag luisteraars en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. Ook op deze zondagmiddag in augustus, ja, de laatste zondagmiddag van de zomervakantie, zijn we bij je met de gezellige zondagmiddag. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, natuurlijk heel veel muziek. We hebben straks het weerbericht op het half uur. En zometeen de activiteitenkalender. En nou, verder kijken we wel wat er allemaal voorbij komt. We hebben muziek van onder andere Ede Staal straks. Connie Froboes, Ina Easton, Tayo Cruz en ook Robert van Hemert en Donnie komen voorbij. Hier zijn ze met Moet Dat Nou.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

De Seekers met De Carnaval is Over. Ja, volgens mij is dat altijd in februari. Dus wat dat betreft, vanaf afgelopen februari is het inderdaad voorbij. Nou goed, we gaan eens even kijken wat er te doen is in de regio. De activiteitenkalender komt voorbij. En wat staat er voor vandaag op het programma? Een zomerfair aan de Slegge nummer 10 in Ter Apelkanaal. Biologische groenten en plantgoed. Men kan zelf een mooi biologisch boeket bloemen plukken. En er zijn ook andere lokale ondernemers uitgenodigd die thee, gebakjes, sieraden, kunst- en kruidenplanten verkopen. Tot 4 uur vanmiddag kun je daar terecht aan de Schaalbergerweg nummer 10 in Ter Apelkanaal. Dan kun je ook terecht bij Kwekerij Jacobs in Frieschelo. Daar is het Hoogzomerfestival. Het zijn themadagen rond een weelderige zomertuin vol bloemen en insecten met raku-stookdemonstraties en veel raku-keramiek. Tijd, tot 5 uur vanmiddag kun je daar terecht. Gratis toegang. En in Ter Apel is een demo-race met oude motoren. Om 11 uur zijn ze al begonnen en tot 5 uur vanmiddag duurt dat. In plaats van handeling is het bedrijventerrein Ambachtsweg, Handelsweg in Ter Apel dus. En ook hier is de toegang helemaal gratis. En dan is er ook nog een Grunniger Dienst aan het eind van de middag. De eerste Grunniger Dienst en die wordt geleid door dominee Oldenhuis. De organist voor deze avond is Geke Wolters. En na de dienst is er voor iedereen koffie en thee en een broodje. Want dan is het ook 1 uur of 6. De plaats van de handeling is de Protestantse Kerk Sellingen. En de agendatips voor vandaag en ook voor de komende week kun je natuurlijk nalezen op Groningen1.nl. En nu verder met Eva Max. Maybe you're the problem.

0: Een hete zomer van John West en Lange Frans. Ja, daar hebben we hem, Lange Frans. Er was veel te doen weer om deze artiest. Tenminste, ja, zo'n Lange Frans die heeft natuurlijk wel een beetje behoefte altijd aan publiciteit, volgens mij. En nou, dat is hem dan ook gelukt deze keer. Hij had namelijk een nieuwe tuin laten aanleggen. Maar goed, dit stond een... Er lagen allemaal tegels in en er was geen grassprietje te bekennen. En ja, met die warme dagen die we de afgelopen dagen gehad hebben... warmt dat natuurlijk snel op. En daarom waren er veel cynische reacties op zijn video. Dat is geen tuin, maar een steengril, klinkt een van de grappen. En andere kijkers die vergeleken de tuin met de binnenplaats van een gevangenis... of een crematorium, of zelfs een parkeerterrein. Hoeveel kost parkeren der per uur daar, werd er gevraagd. En ook ja, waren er originele grappen wel, vond ik. Soms zit het mee, soms zit het tegel. En Frans, je bent om de tuin geleid. Nou, Frans, die Lange Frans, die vond het allemaal maar onzin. En die had geen zin, zei hij, in linkse azijnzeikers. Nou, goed, dat azijn kan hij ook wel weer gebruiken, denk ik. Want dat moet je natuurlijk op die tegels spuiten... om de groene aanslag er vanaf te krijgen. Goed, gratis tip voor jou, Lange Frans. Goed, we gaan verder met muziek uit onze regio, Edestaal.
1: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit van allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Chemie die blues. Oeja.

Pim Koopman zat hierin, bekend van Kajak en Diesel. En samen met Okkie Huisdens maakte hij dit project, The President. En dit was zijn enigste single, You're Gonna Like It, tot de pauze in de Nederlandse hitlijsten in 1984. Daarvoor nog Ede Staal, Geef Me Die Blues. En zometeen, dan vertel ik je wat voor weer het wordt vandaag en de komende dagen. Maar eerst Linda Ronstadt, You're No Good, in de gezellige zondagmiddag.

0: Het Groningen 1 weerbericht voor deze zondag. De dag verloopt vriendelijk met een mooie afwisseling van zonnige perioden en een paar onschuldige stapelwolken. Het blijft nagenoeg de hele dag droog in onze regio. De temperatuur komt uit op een zeer aangename en lekker frisse 22 graden. Er waait een rustige, matige wind uit het noordwesten. En vannacht klaart het breed op en koelt het af naar een verfrissende 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. De thermometer stijgt overdag naar een heerlijke 23 graden. Dat alles bij een kalme wind die geleidelijk draait naar het westen. Gedurende de nacht naar dinsdag blijft het helder bij een minimumtemperatuur van rond de 12 graden. En dan op dinsdag krijgen we weer wat regen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

muziek uit België. K3 en mama's en papa's zijn ervoor. Vlak na het weerbericht, Luisa Fernandez en Lay Love on You. Aan het begin van de middag moest FC Groningen vanmiddag al voetballen. Na het succes van vorige week thuis tegen Utrecht stond vanmiddag een uitwedstrijd op het programma. In het Haagse Zuiderpark was ADO de tegenstander. Nou, die wedstrijd begon al om 11:45. En als je nou benieuwd bent naar de uitslag, dan moet je zelf eventjes op teletext kijken, want ik heb die uitslag op dit moment niet bij de hand. Goed, dit komt uit de tijd dat niemand zich druk maakte om teletext, want dat bestond toen nog niet volgens mij. Conny Froboes en Zwei kleine Italiener.

0: En dat waren de drie achter elkaar in de gezellige zondagmiddag. Justin de Wild en Cheerio, grote hit op dit moment. Daarvoor China Easton en What Comes Naturally. En Connie Froboes staat aan het begin van het blokje van drie. Twee kleine Italianen. Ja, ik heb wat oefenwedstrijden, wat uitslagen voor oefenwedstrijden gevonden die afgelopen donderdag zijn gehouden. En toen was ook de wedstrijd Veleveen tegen Westerwolde. In competitievorm staat die wedstrijd altijd bekend als de Spetsenbrug Derby. Nou, die is nu dus ook in oefenvorm uitgevoerd. Veleveen stapte als winnaar van het veld. Ze wonnen de wedstrijd met 1 tegen 0. SJS won ook. HOVC tegen SJS werd 2 tegen 4. En Weringen won ook met Gieter van Gieterveen. Met mijn liefst 9-0. En ook Stadskanaal tegen ACV onder 23 werd een succes voor de thuisploeg. 4 tegen 2 was daar de uitslag. Goed, we gaan nog eventjes wat plaatjes draaien. En tot aan de klok van 3 uur hoor je straks onder meer nog Tayo Cruz en David Guetta en Sia. Dus we krijgen het nog druk. Maar eerst Lynn Collins en Think.
1: Hey fellas, I'm talking to you. You aren't doing

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Motor Blues and Questions.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Als je net inschakelt, welkom. In dit uur hebben we straks om 3:30 ongeveer het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. En eventjes geen nieuws, dat is nog eventjes met vakantie. Het is ook het laatste weekend van de zomervakantie in het noorden. Dus we doen nog even een lekkere zondagmiddag rustig aan, zullen we maar zeggen. Straks hebben we wel muziek van Van Morrison. Roxette komt voorbij. Maxime Vroeger en de Rolling Stones. Rita Ora, maar ook Eltje Dorma staat in de playlist. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. We gaan verder met Taylor Swift. En die zingt over Elizabeth Taylor.
1: De gezellige zondagmiddag.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, daarna Van Morrison en Brown Eyed Girl. En zo net horen we Eltje Dorma, Dream of Fantasie. Ja, ik heb wat beachvolleybal nieuws voor je, want de beachvolleybalsters Raisa Schoon en Katja Stam hebben in Stare Jablanki de finale van het EK bereikt. Het koppel was als tweede geplaatst in Polen. Rekende in de halve finales af met Clémence Viera en Aline Chamorro. Met 19-21, 21-14 en 15-12, meldt de NOS. Schoon en Stam schreven onlangs in Rio de Janeiro al een elite 16 toernooi op hun naam en verloren toen geen enkele set. En ook op het EK waren ze nog zonder setverlies. Maar de Françoises die snoepten hun wel een set af. Schoon en Stam die raakten niet in paniek en halverwege de tweede set maakten ze het verschil. Ze kwamen in de derde set ook terug van 8-10. Een achterstand dus. Stonden toen met 11-10 voor. Het eerst stonden ze op voorsprong. En daarna hadden ze een 1 matchpunt voldoende. En nu dus in de finale van het EK beachvolleybal. En wij gaan verder met muziek. Ja, uit Zweden. Roxette. It must have been love.

Een ethisch ballad die je niet vaak meer hoort uit 1985. Het Zwitserse duo Double met de nummer The Captain of Her Heart. Het gaat over een vrouw die besluit om niet langer te wachten op haar... op haar absent lover, dus ze wacht niet langer op haar geliefde... die toch niet opkomt dagen. Ze geeft de moed een beetje op, zeg maar. Daarvoor hadden we Roxette, It Must Have Been Love. En zometeen om 3:30 komt het weerbericht nog een keer voorbij... voor Oost-Groningen. Het Groningen 1 weerbericht naar Claude. En la-da-da, mon dernier mot.

0: Het Groningen 1 weerbericht voor deze zondag. De dag verloopt vriendelijk met een mooie afwisseling van zonnige perioden en een paar onschuldige stapelwolken. Het blijft nagenoeg de hele dag droog in onze regio. De temperatuur komt uit op een zeer aangename en lekker frisse 22 graden. Er waait een rustige, matige wind uit het noordwesten. En vannacht klaart het breed op en koelt het af naar een verfrissende 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. De thermometer stijgt overdag naar een heerlijke 23 graden. Dat alles bij een kalme wind die geleidelijk draait naar het westen. Gedurende de nacht naar dinsdag blijft het helder bij een minimumtemperatuur van rond de 12 graden. En dan op dinsdag krijgen we weer wat regen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Suzy Quatro en Stumbling In. En daarvoor Maxime Vroger, alleen van jou zijn, vlak na het weerbericht. En ik heb nog een nieuwtje over FC Groningen. Want RTV Noord meldde gisteren dat Steyr Racing mogelijk naar AZ gaat. FC Groningen is in onderhandeling met de Alkmaarders over een transfer. En het lijkt de goede kant op te gaan, meldt Noord. Waardoor een vertrek dus mogelijk nabij is. Hij was altijd aanvoerder van FC Groningen. Momenteel herstelt hij van een kruisbandblessure die hij in maart al opliep en die hem nog maandenlang aan de kant houdt. Ja, hij had over interesse niet te kragen, maar ja, toen scheurde hij zijn kruisband en raakte hij flink geblesseerd. De zomerse transfer leek in rook op te gaan. Hij is momenteel druk bezig met zijn revalidatie en de verwachting is dat hij na de winterstop zijn eerste minuten weer zou maken voor FC Groningen. Waar ze zelf ja, elke minuut die Racing dit seizoen maakt zien als bonus. Maar mogelijk heeft Racing zijn laatste minuten al in het shirt van de Groningers gespeeld. Want AZ is bereid om de middenvelder ondanks zijn blessure direct over te nemen. De beide clubs zijn in onderhandeling. Dus en het zou naar verluid gaan op een bedrag van 4 miljoen. En een doorverkooppercentage ook. En ook Almere City profiteert daarvan mee. Want Racing kon deze zomer aanvankelijk voor een gelimiteerde transfersom van 6 miljoen euro vertrekken. Maar door zijn blessure pakt dat bedrag nu lager uit. En van het bedrag dat FC Groningen dus krijgt, profiteert ook Almere City mee. Want dat is de vorige club van Steyr Racing. En dankzij zo'n doorverkooppercentage, wat zij dus ook hebben afgesloten, ja, maakt nu dus ook weer kans op wat geld als Racing naar Almere City gaat. Ja, zo is ook de SV Bedum schatrijk geworden van alle transfers van Arjen Robben, als ik mij goed herinner. Goed, daar gaan we een andere keer wel over hebben. Eerst gaan we verder met muziek Rita Ora en Let You Love Me in de gezellige zondagmiddag op Groningen 1.

Tupac en California Love. En daarvoor de Rolling Stones, Angie en Rita Ora. Aan het begin van het blokje van drie, Let You Love Me. We gaan zometeen de Walker Brothers nog voor je draaien. Maar eerst de Boza en Magnetic.

donkerbruine stemgeluid van de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore. Nou, de ergste hitte is wel voorbij, heb ik gehoord in het weerbericht. Maar dat de zon niet meer gaat schijnen, nee, dat is echt niet waar. Er komt nog een mooie nazomer aan. Ja, zo hebben de meer wat avontuurlijke weersvoorspellers, die hebben mij dat beloofd in hun najaarsweersvoorspelling. Goed, tot zover in ieder geval dit uur van de gezellige zondagmiddag. Dat is wel helemaal zeker. We hebben nog alleen één plaatje wat we draaien tot aan de klok van 4 uur. Felix Jean samen met Jasmine Thompson. Ain't Nobody Loves Me Better. Gotcha.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuurd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Daft Punk en One More Time.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom terug bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Het is nog een vakantieeditie, maar dat duurt niet zo lang meer. Het is ook het laatste weekend van de vakantie. Morgen moeten alle kindertjes weer naar school. Ja, sorry dat die boze meneer op de radio dat nu weer gaat zeggen, maar het is wel waar. En aan het eind van deze maand, het laatste weekend van augustus, dan begint volgens mij de bekercompetitie alweer in het amateurvoetbal. Dus dan hebben wij ook steeds meer te melden in de gezellige zondagmiddag. Maar niet dat we dan vandaag niks hebben te melden, want straks om 4:30 komt nog een keer het weerbericht voorbij met de weersvoorspelling voor vanavond en ook voor de komende dagen. En verder heb ik ook het historisch overzicht van wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 16e augustus. En een blik op de verjaardagskalender. En daar staan heel veel jarigen op die leuke muziek hebben gemaakt. Dus wat dat betreft, keus genoeg. Eerst gaan we verder met muziek van iemand die gewoon niet jarig is vandaag, maar wel populair. Zoe Lieve en Sluit Me In Je Armen.
1: De gezellige zondagmiddag.

Zoe Livé, sluit me in je armen. Daarna Dusty Springfield, Wishing and Hoping. En Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Ja, FC Groningen heb ik al een paar keer genoemd. Vanmiddag, aan het begin van de middag, speelden ze tegen ADO Den Haag. En op een teletext bij jou in de buurt kun je de uitslag vinden. Ook hebben we het altijd rond deze tijd over FC Emmen. En die spelen morgen hun eerste uitwedstrijd. Die hadden vorige week, nou, ik geloof met 1-0 gewonnen. Dus het was nog een mazzeltje, zeg ik dan maar. En morgen dan spelen ze hun eerste uitwedstrijd. En het is op maandagavond. En de vaste liefhebbers van het voetbal in de keukenkampioendivisie, die zien dan de bijbel hangen. Dan moeten ze naar een jong ploeg. En inderdaad, op een achterafveldje ergens in Amsterdam spelen ze dan de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. En die begint om 8:00. Nou, met een beetje geluk wel te volgen op tv. Dus ja, de vaste klanten, de vaste fans van FC Emmen, die weten dan vast wel waar ze moeten zijn. En wij gaan verder met muziek. Pink is hier. Never Gonna Not Dance Again. If so-

gast. Ja, ze kwamen uit Friesland, maar muziek maken, dat konden ze ook hoor. De ideale vrouw in de gezellige zondagmiddag. En daarvoor hoorde je Pink en Never Gonna Not Dance Again. Het is zo 4:30, dat betekent dat zometeen ook weer het weerbericht voorbij komt voor de laatste keer vanmiddag. De weersvoorspelling voor vandaag en de komende dagen. En tot die tijd Erwin de Vries tussen Schanze en Stad.

0: Het Groningen 1 weerbericht voor deze zondag. De dag verloopt vriendelijk met een mooie afwisseling van zonnige perioden en een paar onschuldige stapelwolken. Het blijft nagenoeg de hele dag droog in onze regio. De temperatuur komt uit op een zeer aangename en lekker frisse 22 graden. Er waait een rustige, matige wind uit het noordwesten. En vannacht klaart het breed op en koelt het af naar een verfrissende 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. De thermometer stijgt overdag naar een heerlijke 23 graden. Dat alles bij een kalme wind die geleidelijk draait naar het westen. Gedurende de nacht naar dinsdag blijft het helder bij een minimumtemperatuur van rond de 12 graden. En dan op dinsdag krijgen we weer wat regen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Chris Andrews, The Rumored Concerns. En daarvoor vlak na het weerbericht The Pointer Sisters, I'm So Excited. Nou, ja, eigenlijk ik ook wel een beetje. Want we gaan kijken wat er in het verleden gebeurde op deze 16e augustus. En vandaag in 1962 was er een personeelswijziging bij de Beatles. De Britse popgroep vervangde hun drummer Pete Best door Ringo Starr. En daarna, in 2009, toen verbeterde de Jamaicaanse atleet Usain Bolt het wereldrecord op de 100 meter sprint voor mannen. 9 seconden en 58 honderdste liep hij op het WK Atletiek in Berlijn. En in 2022 een opmerkelijk IT-lek. De Amerikaanse softwareontwikkelaar Raymond Chen die deelde op zijn weblog dat de muziekvideo van Rhythm Nation van Janet Jackson oude laptops kon doen vastlopen. De clip van Jackson die bevatte een toon die bepaalde harde schijven met een toerental van 5400 toeren per minuut kon laten crashen. En daar is ook een officiële beveiligingsmelding van gemaakt destijds. Kijken we ook eventjes op de verjaardagskalender. Dan zien we dat het vandaag de verjaardag is van Barry Hay, Nederlands zanger. Onder andere van The Golden Earring. Hij wordt vandaag 78. James Cameron, Canadees filmregisseur, scriptschrijver en filmproducent. En hij heeft ze wel verdiend, want hij was onder andere de man achter Titanic, Avatar, Aliens en The Terminator. Dus die is na een succesvolle carrière uiteindelijk met pensioen gegaan, denk ik. Madonna is jarig. De Queen of Pop, Amerikaans popzangeres en actrice. Ja, en ook zij wordt alweer 68, als ik het zo even snel goed uitreken uit mijn hoofd. Paul van As is vandaag jarig, Nederlands hockeyer en ook hockeycoach. En geen familie van hockeyster Naomi van As. Ik heb het nog even opgezocht, maar Paul van As is met twee S'en As. En Naomi van As is met één S. Dus als je het nog begrijpt, ze zijn geen familie. Mariah McKee is jarig, Amerikaans zangeres en bekend van het nummer Show Me Heaven. Het is de verjaardag van Rick Slor, Nederlands voetballer. Actief bij Veendam, FC Groningen en FC Emmen geweest in het verleden. En nu is hij trainer van de Rolder Boys. Al voor het vierde seizoen op rij, komend seizoen. En al zijn zesde seizoen in totaal. Verder is ook vandaag jarig Amerikaans pianiste en volgens mij ook zangeres Vanessa Carlton. Nederlands schaatser Thomas Krol is jarig. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner die wordt vandaag 25. Jong kerel, broekie. Goed, en het is vandaag de verjaardag van deze man. Belgisch zanger met een respectabele leeftijd. 88 wordt hij. Ik heb het over Rocco Granata. Hem kennen we van de hit Marina uit 1959... waar een dikke vette remix van is gemaakt in 1989. En toen werd het nogmaals een hit. Maar wij draaien het origineel. Rocco Granata en Marina uit 1959.

Ja, maar gewoon twee platen van jarigen achter elkaar. Rocco Granata wordt vandaag 88. Je hoorde hem met Marina. En daarna de dame die vandaag 62 wordt, Mariah McKee en Show Me Heaven. En dit is een hitje van, nou, ik denk alweer een jaar of 20 geleden misschien wel. M.I.A. en Paper Planes.

0: sinds 2005 de band zonder naam uit Volendam, oftewel BZN. En waarom? Daarvoor de Double DJ's. Zwaai eens even naar mijn vogeltje. En MIA hoorde je voorbij komen met Paper Planes. Uit 2008 kwam die. Dus niet helemaal 20 jaar geleden, zoals ik zei. Goed, tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Veel plezier zometeen met Gert-Jan Bos en de kantinekaravaan. En natuurlijk is er vanavond ook nog gezelligheid op verzoek met Gerrit Pelletier vandaag en de Radio Bingo vanavond tussen 8 en 9:30. En je kan natuurlijk je kaarten kopen straks komende...
1: Het is nu 5:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. Pek Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: Vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd. Het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vannacht toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja. Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge. Sledge.
1: Ja, uit 1979.
0: 1979. Wat zeg je nou?
1: 1979.
0: We are family.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1 en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, ja. Helemaal
0: zo,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, ja, Friends. Ja,
1: ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja. Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: We gaan snel verder.
1: Ja. Eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Gang.

0: The Village People en YMCA. En daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met The Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk. Maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de lead zangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat. Want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen. Van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp.
0: Ik ben nog best scherp. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Volvi Deco & Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Windschoten in Windschoten tot 8:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 8:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Love en You're the Greatest Lover.

0: And I'm specialized in you. En daarvoor nog uit 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zijn begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... zo, dan moet ik even goed nadenken en jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Nee, niet die. Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Brat. Ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Brat, ja. Ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar nou ja, daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Brat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was springen, de spring met sterren, zo heette
1: ja,
0: dat, toch?
1: Ja, springen met sterren. Volgens mij was dat SBS 6 toen de tijd.
0: Ja, nou, ja. Echt. Heb je Terror Jabo gezien dan?
1: Ja, ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Spargo was dat en You and Me. En dat was de laatste plaat wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel disco-muziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hele dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, één goedenavond en welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Ja. Ja, af en toe dan zeg ik het nog steeds verkeerd, maar dat geeft niet. Aan de telefoon zit vandaag Julian en Tinja. En Tinja doet ook de regie. Dan hebben we nog Jan voor de techniek. En naast mij zit Aldert.
1: Goedenavond.
0: Ja, en mijn naam is Alberta. En we gaan er weer een hele leuke uitzending van maken. En als het goed is, heeft Linda nu voor ons de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Ja, en toen was het tijd voor bingo.
1: Ja.
0: Ja, Aldert, heb je van hem alles erin?
1: Ja.
0: Ja, mooi zo.
1: Molentje gesmeerd, houten balletjes in de chicoli.
0: Ah, kijk eens aan, je hebt je spierballetjes weer opgekweekt, zie ik. Daar gaan we dan.
1: Ja, oh, en we beginnen vanavond, maar dan gaat er bijna tussendoor. Met nummer 72.
0: 72?
1: 72. 65.
0: 65.
1: 64. 10.
0: 10.
1: 10. 77.
0: 77.
1: 77. 12.
0: 12.
1: 12. 3.
0: 3.
1: Draaien. 3. En de laatste van deze trekking, 16.
0: 16.
1: 16.
0: Dit waren de getallen in de eerste trekking, dat is 72. 65. 10, 77, 12, 3 en 16. En dan gaan we door met de tweede ronde.
1: Achtenzestig. 56.
0: 56.
1: 56. De 15.
0: 15.
1: 15. De 47.
0: 47.
1: Zeug mijn vader. 19.
0: 19.
1: 19. De 37.
0: 37.
1: 37.
0: Vijfenvijftig.
1: 55.
0: Goed, dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 68, 56, 15, 47, 19, 37 en 55. De derde ronde.
1: En die beginnen we met 29.
0: 29.
1: 29. 43.
0: 43.
1: De rijdend vader. 84.
0: 84.
1: 84.
0: Ah, kijk eens aan. En we hebben een beller. Yes!
1: Dat is sneller.
0: Dat doen we goed, hè? Of jij doet het goed, want jij trekt die balletjes.
1: Telefoon.
4: Ja, hier met Rovina Tempels.
0: Hallo Rovina.
4: Hallo.
1: Nou, hoi.
0: Jij was er mooi op tijd bij vanavond.
4: Ja.
0: Ja. Hé, voor welk rijtje bel jij?
4: De Middelste.
0: Rovina. En waar heb je het kaartje gekocht?
4: Even kijken hoor.
1: Mag de radio een klein beetje zachter?
0: Metting. Het is wel een beetje zo wat altijd zegt, maar we hoort mezelf drie keer.
4: Ja, Jan, een beetje doof.
0: Oh, nou ja, geeft niks. Hé, bij Metting, zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen?
4: 10, 29, 37, 56 en 68.
0: We zullen eens even kijken. Nou, ik hoor net dat jij iets verkeerd hebt opgelezen. Zou je het nog een keer het rijtje willen oplezen, alsjeblieft?
4: Ja, dan lees me maar voor.
5: Dank je wel. Met 10, 29, 37, 55, 68.
0: Ja, kijk.
6: Deze bingo is helemaal... Goed.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, nou, dat is toch fantastisch,
1: hartstikke
0: of niet?
1: Mooi,
0: hij is hartstikke goed. Ja, de redder in nood kwam eraan te pas, toch of niet?
4: Ja.
0: Hartstikke mooi dat Jan het even wilde doen. Hé, wat voor prijs kan ik opschrijven?
4: De Comets-koten.
0: De Comets. Oh, jij gaat lekker Comets, je hebt groot gelijk.
1: Oh, de slager is er weer.
0: Ja, zeker.
1: Mooi.
0: Hé, ik heb het achter jouw naam geschreven en dan ga je terug naar telefonie, oké?
4: Ja hoor.
0: Helemaal goed. Hé, fijne avond.
4: Ja.
0: Nou, dat was Rovina en die vond nog even een kometschoteltje.
1: Ja.
0: Dus, en dat kan prima. Dan krijg je de hele week lekker 20 graden, dus dat kan je gewoon lekker buiten doen. En,
1: Oh, binnen kan ook.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Vind je dat het zo gestikt, man, als je dat allemaal binnen doet?
1: Nee, vooral mee. We hebben zo'n klein dingetje.
0: Ja?
1: Voor twee maal.
0: Ja, oh ja,
1: dat gaat prima.
0: Oh, dan is het goed, ja. Nee, dat...
1: Steengrillen, barbecue, alles zit erop.
0: Je gaat barbecue binnen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Er zit ook een rooster op, dus je kunt ze ook de rooster.
0: Oh, dat is handig inderdaad. Nou, zoveel luxe heb ik niet, maar volgens mij zijn de telefoonlijnen weer vrij.
1: Elektrisch hoor, niet meer kooltjes, want dan is het...
0: Oké.
3: Okay. Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
1: Ja, daar gaan we weer.
0: Here we go.
1: Vijfentwintig. 63.
0: Dan moet je niet al met die band gooien, hè?
1: Au.
0: Achtenvijftig.
1: Oh, de laatste alweer.
0: Zeker.
1: Dat gaat snel. 70.
0: Nou, dan wil ik jou vragen altijd of jij het in numerieke volgorde zou kunnen doen.
1: Ja, gaan we doen.
0: Ja? Nou, ik ben benieuwd.
1: En we beginnen met 3. 10. 12. 15. 16. 19. 25. 29, 37, 43, 47, 55, 56, 58, 63, 65, 68, 70, 72, 77 en tot slot 84.
0: Nou,
1: waren ze.
0: Nou, mooi zo. Dan gaan wij door naar de vierde ronde. Oh.
1: 6.
0: 6.
1: Zeer ze. 38.

0: 1, goedenavond. Ik denk nog dat ze aan de andere kant aan de telefonie nog hangen. Ja, dat moet natuurlijk allemaal goed gecontroleerd worden. Nee, ik hoor ook nog niks, dus... maar dat geeft niks. Maar jij had vakantie, zeg je?
1: Ik, ja.
0: Of je hebt vakantie?
1: Ik heb vakantie.
0: Ja, ja, ja. Dus nog 2 weken?
1: Nog 2 weken.
0: Oh, ja, jeetje. Ja. Ik moet gewoon morgen weer heen, hè?
1: Oh, je zit erop.
0: Ja, het zit erop. Oh, wacht even. Hallo.
2: Hallo.
0: Welkom bij de Radio Bingo.
2: Ja, Marika.
0: Hallo, Marika. Hi. Hey, voor welk rijtje bel jij?
2: De onderste.
0: De onderste. Zet ik in ieder geval jouw naam daar neer. En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Ik kom in Kap weg.
0: Bij Kap. Oh, ik hoor net in mijn oortjes dat je even terug moet. Dus ik spreek je zo weer. Ja? Nou, er wordt altijd even grondig gecontroleerd hier. Dus dat,
1: ja, ja.
0: Ja, ze zijn heel streng bij de telefoon, hoor.
1: Ja, dat moet ook.
0: Ja, zeker. We hebben nu Julian, hè, daar. Dus die is nog heel grondig. Ja. Dus dat komt al hout. Maar dus nog 2 weekjes. Ja, nee. De scholen beginnen morgen weer, hè?
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, nee, dus de kindjes moeten weer naar school. Dus ja, dan moeten we weer aan het werk. Zo gaat dat. Dus vandaar. Ja, nee, ja, dus dan zit het erop. Maar ja, we hebben een mooie periode gehad, hè? Mooi weer.
1: Dat is waar.
0: Dus we gaan nu naar wat regen.
1: Nou, een beetje minder warm af van mij ook wel, hoor.
0: Hoe bedoel je?
1: Een beetje minder warm.
0: Ja, zeker.
1: 30 graden, dat wordt me echt te gek.
0: Nou ja, dat is ook wel heel warm, 30 graden.
1: Dat vind ik niet prettig.
0: Nee. Oh, wacht, wacht. Hallo, Rika. Als goed is ben je weer terug.
2: Ja, is goed.
0: Ja, hey, Rika, zou je even mijn getalletjes kunnen oplezen?
2: En 6, 12, 25, 36 of 77.
0: Eens even kijken of die goed is. Ja.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal... goed.
0: Oh, Rika, hij is goud. Dat is toch fantastisch?
2: Okay. Ja.
0: Ja, hé, hey, wat voor prijs zou je willen hebben?
2: 25 euro.
0: 25 euro? Nou, dan zet ik die hem achter jouw naam, hè? En dan komt hij jouw kant op.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Doei. Nou, dat was Rika. En die won 25 euro. Dus dat is ook weer heel fijn. En nou ja, ze hebben al een gourmet weggegeven. Dus we hebben nu nog 2 bovenste rijtjes. 1 middelste en 1 onderste. Dus het gaat snel vandaag. Nou, dat moet ook wel, want we moeten alles nog weggeven, hè? Wachtmuziekje.

0: Mooi, het is weer tijd voor bingo. Dus ik zou zeggen, wacht even hoor, moet mijn papiertjes nog wel even goed hebben.
1: Zegt ik
0: u
1: wacht.
0: Maar, zegt u het maar.
1: Nou, ik had er nog eentje liggen. Toen de telefoon ging. En dat was nummertje 4.
0: Ja, 4?
1: Die mag erbij.
0: Varen.
1: Varen, ja.
0: Oh.
1: Nou, dat gaat heel snel.
2: Telefoon.
0: Daar was alweer telefoon.
1: Kan er niet in draaien.
0: Nee, even door.

0: Hallo, welkom bij de Radio Bingo.
1: Met Jana Wijsbeek.
0: Hallo, mevrouw Wijsbeek, klopt
2: hoi.
0: Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hey, en voor welk rijtje bel je?
1: Bovenste.
0: De bovenste. Okay. Zet ik dit er neer. En Wijsbeek, helemaal goed. En waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Oude Pekela. Oude
0: Hilgers, ja. Maar dat zei ik, wat zit, hè? Dat is Hilgers, helemaal goed. Nou, dan mag je de getalletjes oplezen als je dat zou winnen.
1: 06, 29, 55, 65 en 84.
3: Oh, wat een jong strootmazel. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
0: Hij is wel goud. Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En Janna, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: 25 euro.
0: De 25 euro, die ga ik dan achter jouw naam zetten. En dan wordt die bij jou thuis bezorgd.
1: Is goed.
0: Ja, dus blijf even aan de lijn. Dan wordt verder alles afgehandeld. En dan zorgen wij dat het bij jou thuis komt. Goed?
1: Ja.
0: Hey, fijne avond nog. Doei, doeg.
1: Hetzelfde.
2: Hoi.
0: Ja, dat was Janna. En die won dan 25 euro. En dus we hebben nog één bovenste, één middelste en één onderste rijtje. Dus het is lekker verdeeld vandaag.
2: Ja.
0: Het is lekker overzichtelijk ook, vind ik. Vind je niet?
2: Ja.
0: Ja, daar hou ik wel van.

0: daar zijn we weer. Het was even een uitzoekwerk, maar het blijkt dus... dat één iemand die hier in de uitzending is geweest voor het onderste rijtje... die bleek het middelste rijtje te hebben.
1: Aha. Dus dan hebben we nog twee onderste rijtjes.
0: Yes, dus de fout ligt een beetje bij mij. Ja, dus we hebben nog twee onderste rijtjes en een bovenste rijtje. Zo zit het. Ja.

0: En we gaan verder met 40.
1: 40?
0: 40.
1: Ja.
0: 26.
1: 26.
0: 26. 82.
1: 82.
0: 82. 28.
1: 28. Dit waren de getallen uit de vierde trekking.
0: Telefoon.
2: Telefoon.
0: Hoe is het dan mogelijk?

0: 1, goedenavond. Ik denk dat hij nog aan de telefonie hangt. Ja, denk ik wel. Misschien bij Tinja of bij Julian. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, 1, goedenavond.
1: Hallo, met Liesje.
0: Hoi. Hallo, Liesje.
1: Hallo.
0: Van welk rijtje bel jij, Liesje?
1: Van de onderste.
0: Ja, ik had al bijna je naam daar neergezet, tot ik dacht, oh, dat ga ik eerst even goed vragen. Hé, hey, Liesje, okay. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Jumbo.
0: Jumbo.
1: Ja.
0: Goed
1: ja.
0: Zo, dan zet ik dat achter jouw naam neer. Zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen, Liesje?
1: 26, 37... 68, 77 en 84.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Oh, ja, goed zo,
1: Liesje. Dankjewel.
0: Nou, wat ben ik blij voor je. Hey, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe maar geld.
0: De geld. Het geld is het, hè? Dus dat is 25 euro. Dat zet ik achter jouw naam. En dan ga je terug naar telefonie. En dan zorgen wij dat het bij jou thuis bezorgd wordt, oké?
1: Prima.
0: Helemaal goed. Fijne avond. Doei.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat was Liesje. En die had dus een onderste rijtje. Dat betekent dat we nog 1 boven en 1 onder hebben. En daar was je telefoon.
3: Weer bellen.
0: Ja, weer de beller.
4: Telefoon.
0: Ja, jij benieuwd.
4: Telefoon.

0: Ja, en goedenavond.
1: Hallo, maar Dagmar.
0: Ik heb het even gemist, je naam, sorry.
1: Dagmar.
0: Dagmar, kijk, ik dacht al dat het Dagmar was, maar ik denk, ik vraag het toch nog even. Dagmar, van welk rijtje wil jij?
1: De onderste.
0: De onderste, zet ik jouw naam daar neer. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, helemaal goed. En zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen?
1: 3, 38, 56, 63 en 82.
2: Deze bingo is

0: enthousiast van dat mensen dan gewonnen hebben. Nou ja, dat vind ik dan helemaal fijn. Maar goed, dat was Dagmar. Dat betekent dat we nog één bovenste rij hebben voor zometeen. Ja, en dan gaan we straks door voor een andere prijs. Zo gaat dat, hè?
1: Ja.
0: Dus waar ga je nog op vakantie dan trouwens?
1: Nee, we blijven lekker thuis.
0: Oh, je hebt groot gelijk. Ja, ik moet nog bijkomen. Het is natuurlijk boerenrok geweest, hè? Dus dan moest ik het weekend heen. Ja, en dan moet ik dan maandag weer aan het werk. Nou, dat wordt nog wat. Het was wel heel zanderig, kan ik je mededelen.
1: Veel bier?
0: Nee, water. Water?
1: Water?
0: Ja.
1: Oh, ik kreeg ook nooit mee dat ze een biertank waren nou.
0: Ja, ook. Ik heb vooral water en cola gedronken. Maar zonder suiker, hè? Zonder suiker.
1: Er was één dame die had s'nachts om 5 uur het laatste biertje. En ze mocht om 7:30 het eerste weer.
0: Ja. Ik weet dat het zo gaat. Maar nee, ik heb me keurig netjes gehouden aan water en cola. Dus... Maar goed, dat neemt niet weg dat het best zwaar is als je daar dan...
2: Meer tijd voor bingo.
0: In die hitte staat. Ik moest nog mijn rijtje oplezen eigenlijk. De vierde trekking. Vind je dat oké?
1: Ja, nee, doe maar even.
0: Goed, de getallen in de vierde trekking waren 6, 38, 4, 40, 26, 82 en 28. Hartstikke goed. En nou mag jij...
1: Nou mag ik weer.
0: Ja.
1: Hoi. Ja. Ah, 27.
0: 27.
1: 27. 14.
0: 14.
1: 14.
0: En alweer telefoon.
1: Tja. Een rijtje nog.
0: Jij doet toch iets goed, hè?
1: Telefoon. Hadden we nog een rijtje? Zijn we nog voor de volle kaart nu?
0: Nee, maar nog een rijtje. Jazeker. Telefoon.
1: Boogste.
0: Ja, boogste. Ja.

0: 1, goedenavond. Ik denk dat ze nog bij de telefonie hangen. Ja, dat is altijd...
1: Je bent veel te snel.
0: Ik wil heel tijd heel snel, ja. Ik weet niet wat het met mij is vandaag. Maar goed, dat geeft niks. Dus dat komt waarschijnlijk omdat ik de hele, het hele weekend heb soort van... Ja. 1, goedenavond.
2: Goedenavond, mijn Henk.
0: Hoi. Hallo, Henk.
2: Hoi.
0: Nou, fijn dat je belt.
2: Ja.
0: Want ik heb nog 1 bovenste rijtje, dus ik ga ervan uit dat je daarvoor belt, toch?
2: Ja.
0: Nou, ik had je nou al opgeschreven, dus... En waar heb je het kaartje gekocht?
2: Die Ternotraal in Veendam.
0: En Veendam. Ik zet de zo neer. Ja, helemaal goed. En zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen?
2: Ja, dat is 6, 27, 38, 64 en 70.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Nou, inderdaad, gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: En wat voor prijs mag het zijn?
2: Dan mag het barbecue pakket wel.
0: Ja, je hebt groot gelijk. Ik zou nog even lekker gaan barbecuen deze week of volgende week, hè?
2: Ja, ja.
0: Het kan dan nog, hè? De zomer,
2: ja,
0: is nog, zomer is nog niet helemaal voorbij, toch?
2: Nee, nee.
0: Nee, dus geniet er nog lekker van. Hé, hey, je gaat terug naar de telefonie en dan gaan wij goed opschrijven waar het pakket heen moet.
2: Is goed.
0: Ja, helemaal goed. Oké, okay. Ja, doei doei. Ja, is belangrijk, want straks dan, we hebben hier een rotonde, straks op alle carbonades, dat ze denken, ja, welke kant moet ik nou aan? Dus laten we het goed noteren, toch? Oh ja, ook dat nog, ja. Dat is wel een goede opmerking van onze technicus. Die zegt, als het halve varken wordt gekozen...
1: Ja,
0: ja die, dat is natuurlijk helemaal lastig, hè?
1: Ja.
0: Dus moeten we het goed noteren. Dankjewel.

0: Ja.
1: Is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
2: Ja, nu zijn dus alle rijtjes eruit. Dus wij gaan nu voor de hoofdprijzen. Hè? Dus even belangrijk om te vermelden. Dus voor de volle kaart.
0: Ja, we gaan even kijken.
2: Ik ben benieuwd.
0: 79.
2: 79.
0: 79. 23.
2: 23.
0: 23.

0: 9.
1: 9?
0: Nee.
1: Ik gooi alweer met de banden. We hebben een

0: Ja, altijd die gooit met de band door de studio. Dus wij moesten onder de tafel. Dat was wel weer een hele, hoe heet dat? Nou, wat zullen we zeggen? Een hele tour. Ik ben er gewoon buiten adem van, zeg.
1: 61.
0: Goed. Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 27, 14, 79, 23, 9, 44 en 61. De zesde ronde.
1: Vijf.
0: En vijf.
1: Vieven. Zeven.
0: Zeven.
1: Zeven. Achtentachtig.
0: Achtentachtig.
1: Achtentachtig. 2.
0: 2.
1: 2. 86.
0: 86.
1: 86. 71.
0: 71.
1: 71. 59.
0: 59.
1: 59.
0: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 5, 7, 88, 2, 86, 71 en 59. En we gaan door met de zevende ronde.
1: En dat doen we met 22.
0: 22.
1: 22. 50.
0: 50.
1: 50. 52.
0: 52.
1: 52. 41.
0: 41.
1: 41. 34.
0: 34.
1: 34. 20.
0: 20.
1: 20. 24.
0: 24. 25. Dit zijn de getallen uit de zevende trekking. Dat is 22, 50, 52, 41, 34, 20 en 24. De achtste ronde. Nou, gaat het ontspannen, hè?
1: Ja.
0: U wordt wel...
1: Tachtig.
0: 80.
1: 21.
0: 21.
1: 21. 35.
0: 35.
1: 35. 73.
0: 73.
1: 73. 53.
0: 53.
1: 53. Ik had er niet veel balletjes in.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: 67.
0: 67.
1: 67. En de laatste alweer, in deze trekking. En dat is geworden 30.
0: 30.
1: 30.
0: Dit waren de getallen in de achtste trekking. Dat is 80, 21, 35, 73, 53, 67 en 30. De negende ronde.
1: Vijfenveertig.
0: Vijfenveertig.
1: 45. 17.
0: 17.
1: 17. 64.
0: 64?
1: 65.
0: Dertien. Dertien? Waar ben je aan toe, joh?
1: Een knie. Tegen die tafel.
0: Het breekt de hele studio af. Gooi de band door de studio heen. Het lief voor jezelf zijn.
1: 49.
0: 49. Oh, dus je moet wel lief voor jezelf zijn.
1: Ja, ja, ja. Dat valt bij mij nog mee, hoor. Mijn vrouw kwam vanavond thuis en die kwam amper lopen.
0: Oh, wat dan?
1: Kickboksen in Oldenburg.
0: Oh, oh.
1: Tegen bovenbeen gaan helemaal stijf.
0: Oh, god, jeetje.
1: Dikke ja. Blauwe plek in het gezicht.
0: Nee, dan ben jij nog lief voor jezelf, hè?
1: Van pijn getrokken gezicht.
0: Nou ja, dat...
1: Ja, eigen schuld, dikke bult.
0: Hey, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
2: Je spreekt met Martijn.
0: Hallo Martijn.
2: Hallo.
0: Wat leuk zeg dat ik jou aan de lijn heb.
2: Nou echt wel.
0: Ja, dat betekent dat je een volle kaart hebt.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is mooi hè. Hé, hey, waar heb je het kaartje gekocht?
2: Met IJzeren Klap.
0: IJzeren Klap. Zat je nog lang op één of niet? Of viel het mee?
2: Nee, dat viel mee. Twee getalletjes geleden stond ik op één dus.
0: Oh, dus jij dacht niet van, oh, gut, maar het viel dus nog mee. Hé, hey, Martijn, dan mag je voor mij alle getallen oplezen die op jouw kaartje staan.
2: Ja, dat is 4, 29, 34, 44, 67, 6, 10, 64, 79, 86, 25, 35, 41... 52 en 61.
0: Ja, dan kom je vervelende wekker voorbij. Dat je denkt... Ja.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
2: Hey!
0: Hey! Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hé, hey, en nou komt de hamvraag, hè? Of weet ik veel wat voor vraag. Wat wil je hebben, hè? Wil je het gij voor het halve varken? Of zeg je nou, we doen toch maar 140 euro?
2: Nee, doe maar die 140 euro.
0: Ja, hè? Dus,
2: ja.
0: Die snap ik wel, hoor. Ja, want ja, je moet nog...
2: Ik heb nog genoeg barbecue vlees, dus...
0: Ah, kijk, je kunt nog geen vooruit, zeg maar. Je hebt nog geen halve varken nodig. Nee. Ik begrijp hem. En je gaat terug naar de telefonie en dan wordt het helemaal afgehandeld, yes?
2: Ja, is goed.
0: Hey, fijne avond.
2: Hey, doei.
0: Nou, dat was Martijn en die ging er met 140 euro vandoor. Dus dat betekent dat we zometeen nog een tweede hoofdprijs hebben. Bij een tweede volle kaart. Dus dat is ook mooi. En dat is 70 euro. En dan kan je winnen een pannenset en een luxe vleespakket. En ik heb mij laten vertellen dat dit ook behoorlijk luxe is ook. Dus dat je daar wel een leuke barbecue van kunt houden. Nee, het is inderdaad en. Ja, sorry, zei ik dat?
1: Nee, het is of.
0: Het is of een pannenset, of een vleespakket. Ik maak er van alles van vandaag. Zie, ik heb veel te lang op Boerenrok rondgelopen. Dat moet je gewoon niet doen. Ja, en goedenavond.
4: Goedenavond, met Greetje Nauta.
0: Hallo, mooi. Greetje.
4: Nou, hallo.
0: Wat leuk dat ik jou aan de lijn heb, Greetje.
4: Ja, dat is ook zo.
0: Dat betekent dat je een volle kaart hebt.
4: Die heb ik.
0: Ja, die heb jij. En waar heb jij je kaartje gekocht?
4: Bij Hilgers.
0: Kijk eens aan, je hebt steun, hoor ik achter jou.
4: Ja, met mijn vriendin er ook. Ja, ik was er naar meer.
0: Oh, wat gezellig. Nog steeds met z'n tweetjes?
4: Wat zei je?
0: Nog steeds altijd met z'n tweetjes, zo werden er nog meer mensen bij.
4: Ja, al jorenlang.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar dat doe je altijd al inderdaad,
4: ja.
0: Hè?
4: Ja, hoor.
0: Hey Greetje, wil je voor mij de getalletjes even opnoemen?
4: Dat is goed, dat is nummer 7, 16, 23, 24, 35, 38, 41, 55, 58, 64, 67, 71, 73, 79 en 86.
3: Door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed. goed.
0: Hij is goed.
5: Gefeliciteerd.
4: Okay, dankjewel.
0: Nou, Greetje, gefeliciteerd inderdaad.
4: Ja, dank je.
0: Hey, en wat zou jij voor prijs willen hebben?
4: Een geldprijs.
0: De geld zal ik €70 achter jouw naam zetten.
4: Is goed.
0: Nou, helemaal goed. Dan ga je terug naar telefonie en dan gaan we alles noteren, zodat de €70 bij jou aankomt. Yes?
4: Oké, okay, is goed.
0: Helemaal goed. Fijne avond. Doei.
4: Ja,
0: dank
4: je. Doei.
0: Nou, dat was Greetje. En die won €70. Dus dan is alle prijsjes zijn natuurlijk eruit. Behalve de troostprijsjes. Maar ja, dus gooi je kaartje nog niet in de prullenbak als je dat al gedaan had. Want je kunt nog een troostprijsje winnen. Maar dan moeten we even wachten tot de lijnen vrij zijn. En Tinja en Julian zijn nog druk in het gesprek.
5: Oké. Okay.
0: Het moet natuurlijk wel even goed genoteerd worden. Ja. Hè? Alles wat er moet gebeuren enzovoorts.
5: Ziekers te wie het horen, jammer.
0: Maar goed, die kinderen gaan dus morgen allemaal weer naar school, hè? Ja, in heel Noord-Nederland gaan ze weer. Morgen allemaal op de fiets. Dus het is weer eigenlijk de vakantie voorbij.
5: Oh jee, massaal op de fatbike.
0: Ja, dat zou je denken, hè? Dat zou je denken. Maar goed, misschien ook wel gewoon een normale fiets.
5: Daar rijdt er wel rond met schoot, of fatbikes.
0: Ja, is het zo?
5: Jongen.
0: Ja, ik zie ze ook heel veel. Als het goed is, ja, de lijnen zijn vrij. Nou, dat is mooi. Heb jij op je bingo-kaartje staan 13099, dus 13099? Of heb jij op je kaartje staan 6393? Dus 6393, dan mag je bellen met de studio met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Ja, als goed is heb ik twee bellers aan de lijn. Ja, hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Met Jacoba.
0: Hallo Jacoba.
1: Hallo.
0: Kijk eens aan. Hey Jacoba, jij belt als goed is voor een getal.
1: Dat klopt.
0: En voor welk getalletje staat bij jou op jouw kaart?
1: 13099.
0: En waar heb je een kaartje gekocht?
1: Technotrans.
0: Hij is helemaal oké. Dus dat is mooi. Wat voor prijsje zou je willen hebben?
1: Door de 15 euro maar.
0: De 15 euro, die zet ik achter jou. Helemaal goed. Dan ga je terug naar de telefonie en dan wordt het verder voor je afgehandeld.
1: Ja, yes? Goed.
0: Helemaal goed.
1: Oké, dankjewel.
0: En als goed is heb ik nog iemand.
2: Ja, Geesje.
0: Hallo, Geesje?
2: Ja.
0: Zou je even mij de telefoon of de radio iets zachter willen zetten?
2: Ja, doe vandaan.
0: Even wachten hoor. Ja, inderdaad. Ja, wij hoorden onszelf helemaal niet meer. Dus, Hey Geesje, jij hebt een kaartje. Als het goed is een kaartnummer. Welk nummer bel jij voor?
2: 6393.
0: Helemaal goed. En waar heb je die gekocht?
2: Bij de deur.
0: Hij is helemaal oké, Geesje. Fantastisch. Hey, wat voor prijzen zou je nog willen hebben?
2: Nou, we hebben wel een
0: vraag, die Madworst. De Madworst, ja, die kan ik alleen maar aanbevelen. Die zijn heel lekker, hè?
2: Oh, heb je nog niet gehad, dan krijg je die
0: ook weer. Nou, hartstikke goed. Dan schrijf ik achter jouw naam. En dan kan je daar, met een stukje kaas erbij en zo. Dan komt het vast goed bij de volgende bingo, of niet?
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja, helemaal goed. Hey,
2: al die lekkere aan in poesie, hè?
0: Ja, lekker inderdaad. Hey, Geesje, jij gaat terug naar de telefonie en dan wordt het voor jou afgehandeld. En dan zorgen wij dat je de metworsten krijgt, goed?
2: Is goed.
0: Oké, helemaal goed. Doei, doeg.
2: Doei.
0: Nou, dat waren Geesje en Jacoba. En die had op de valreef, had ze dan nog een lekker troostprijsje. Dus dat is fijn. Hey, en wij gaan nu naar de koffie, want gaan we even een beetje bijtanken. En dan zijn we rond 9 uur weer terug met de Super Bingo van 400 euro.
3: Yes.

0: Ja, daar zijn we weer. De koffie is weer op, hè? Ja. Dat was wel weer even fijn. Nou, goed. We gaan weer beginnen. Als het goed is, Aldo, heb jij alle balletjes er weer in?
1: Yes.
0: Je hebt er nu niet mee gegooid, hopelijk?
1: Nee, ik heb er niet mee gegooid.
0: Heel fijn, heel fijn. Nou, dan gaan we beginnen.
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
1: En dat gaan wij doen met 46.
0: 46?
1: 36.
0: Een mooie opening. Mooi getal ook.
1: Ja. 44.
0: 44.
1: 45. 75.
0: En 75.
1: 75. 86.
0: 86.
1: 86. 40.
0: 40.
1: 40. 8.
0: 8.
1: 8. 9.
0: 9.
1: 9.
0: Dit waren de getallen in de eerste trekking. Dat is 46, 44, 75, 86, 40, 8 en 9. Nou mag jij weer verder. Tweede ronde.
1: 78.
0: 78.
1: 78. Oeh. 55.
0: En 55.
1: 55. 18.
0: 18.
1: 18. 70.
0: 70.
1: 70. 21.
0: 21.
1: 53.
0: 53.
1: 53. 72.
0: 72.
1: 72.
0: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 78, 55, 18, 70, 21, 53 en 72. De derde ronde.
1: 60.
0: 60.
1: 60. 28.
0: 28.
1: 28. 49.
0: 49.
1: 49. 76.
0: 76.
1: 76. 73.
0: 73.
1: 73. 68.
0: 68.
1: 68. 43.
0: 43. Dit waren de getallen in de... Oh nee, numerieke volgorde.
1: Ja.
0: Wil jij dat alsjeblieft voor doen?
1: Dat was de derde ronde.
0: Nou ja.
1: We beginnen met 8, 9, 18, 21, 28, 40, 43, 44, 46, 49, 53, 55, 60, 68... 70, 72, 73, 75, 76, 78 en tot slot 86.
0: En dan gaan we door naar de vierde ronde.
1: 79.
0: 79.
1: 79. 29.
0: 29.
1: 29. 12.
0: 12.
1: 12. Tweeëntwintig.
0: 22.
1: 22. 14.
0: 14.
1: 14. 62.
0: 62.
1: 62. 19.
0: 19.
1: 19.
0: Dit waren de getallen in de vierde ronde. Dat is 79, 29, 12, 22, 14, 62 en 19. De vijfde ronde.
1: En die beginnen we met 88.
0: 88.
1: 88. 87.
0: 87.
1: 87. 50.
0: 50.
1: 50. 7.
0: 7.
1: 7. 67.
0: 67.
1: 67. 65.
0: 65.
1: 65. En de laatste van deze trekking, 13.
0: 13.
1: 13.
0: Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 88, 87, 50, 7, 67, 65 en 13. Dan gaan we door naar de zesde trekking.
1: Zevenenveertig.
0: Zevenenveertig.
1: Zevenenveertig. Negentig.
0: Negentig.
1: Tachtig.
0: Tachtig.
1: Tachtig. 15.
0: 15.
1: 15.
0: 15. Je hebt al ruzie, hè, vandaag.
1: Ze willen het meer.
0: Ja.
1: 16.
0: 16. Het is ook al een oude molen, hè. Het is bijna 35 jaar oud. Het moet wel een beetje lief mee zijn.
1: Okay. Ja. Hij doet het nog prima.
0: Ja, zeker.
1: 30.
0: 30. Een soort antiek, hè.
1: 51.
0: 51.
1: 51.
0: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 47, 90, 80, 15, 16, 30 en 51. De zevende trekking.

0: 1.
1: 1.
2: Hoine.
1: Vijfendertig.
2: 37.
0: 63.
1: 63.
0: 63. 82.
1: 82.
0: 82. 57.
1: 57.
0: 57. 39.
1: 39.
0: 39. 4.
1: 4.
0: Vorig.
1: Goed, dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat was 1, 35, 63, 82, 57, 39 en 44. De achtste ronde.
0: Ja.
1: Nou wordt het wel spannend, hè?
0: Onderaan zijn de handen, maar tussen de wil nodig.
1: Oeh, trilt Hempie misschien?
0: Ja. 71.
1: 71.
0: 71. 52.
1: 52.
0: 52. 3.
1: 3.
0: 3. 11.
1: 11. Ja, daar ja.
0: Opa, want daar horen.
1: Ja, ik merk het. Geeft helemaal niks hoor.
0: 42.
1: 42. In vakantie, hè? Dan zit je in zijn vakantiemodus.
0: 84.
1: 84.
0: 84. 77.
1: 77.
0: 77.
1: Dit waren de getallen in de achtste trekking. Dat is 71, 52, 3, 11, 42, 84 en 77. En dan gaan we door naar de negende trekking. Nou.
0: Deze dan valt bijna weer weg, maar ik heb er nog 33.
1: 33. We gaan de volgende keer zo net om je heen.
0: 33.
1: Dat is allemaal opvangen.
0: 34.
1: 34.
0: 34.
1: En we hebben een bellen.
3: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
0: Ben benieuwd. Moet je vanavond met de 400 euro'tjes naar huis gaan?
1: Ja, zeker. En 400 euro kan je heel wat vlees verkopen.
0: Lekker om deze tijd.
1: Ja, leuk outfitje. Nieuwe telefoon, kan je het verkopen? Daar kan je nogal wat mee.
0: Gasrekening betalen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Een goedenavond.
4: Hallo, Danielle.
1: Hallo, Danielle. Nou, wij zaten hier al met smart te wachten op wie de uitzending binnen zou komen en mogelijk die 400 euro zou winnen.
4: Nou, ik hoop het.
1: Ja, zat je al lang op één of meerdere cijfers?
4: Nee, ik had twee moesten nog en kwam achter elkaar.
1: Ah, dus jij had eigenlijk dat je direct dacht, de telefoon. Ja.
4: Ja, klopt.
1: En dan hartstikke goed. Hey, maar Danielle, waar heb je je kaartje gekocht?
4: Bij de IJzeren Klap.
1: IJzeren Klap. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan mag je voor mij alle getallen even oplezen.
4: 15, 57, 63, 71, 86, 1, 16, 29, 33, 65... 19, 47, 51, 76, 87.
1: Ja, dan gaat onze computer gaan kijken of het goed is. Ja, nou wordt wat zenuwslopend dit stukje meestal. Nou, ik ben benieuwd.
5: Deze bingo is... goed!
1: Congratulations and celebrations. Hij is helemaal goed.
4: Nou, super.
1: Ja, Danielle. Dat betekent dat je 400 euro hebt gewonnen.
4: Ja,
1: super. Je bent er stil van, of niet?
4: Ja, joh. Ik moest nog twee en kwam achter elkaar. Ach, we deden elke keer wel mee, maar elke keer was het net niet.
1: Nee. Heb je wel eens 400 euro gewonnen?
4: Ja, maar is wel lang geleden, hoor.
1: Nou, kijk eens aan. Dus nu alweer. Nou, ja, dit is je lucky day today, zeggen ze dan,
4: ja,
1: hè?
4: Super. Ja,
0: super. Hey, weet je al wat je ermee gaat doen?
4: Sorry, wat zei je?
0: Weet je al wat je ermee gaat doen?
4: Nou, we gaan straks een lang weekend weg. Kijk. Dus ja, leuke dingen.
1: Ja, ja, dat kan je er zeker van doen. 400 euro is altijd goed meegenomen, hè? Ja.
4: Ja, klopt.
1: Hé, hey, Danielle, je gaat terug naar de telefonie en dan wordt alles afgehandeld. En dan zorgen wij dat jij die 400 euro ook krijgt. Ja?
4: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Hey, fijne avond. Doei, doeg.
0: Hoi.
4: Doei.
1: Nou, dat was Danielle en die won 400 euro. Ja. En die ging een lang weekend weg ervan. Nou, ze heeft groot gelijk. Maar dat betekent dat wij de koek op is, hè? Je hebt alle ballen er zo'n beetje uit.
0: Ja.
1: Je bent er vandaag leuk mee bezig. En wij gaan zo meteen naar het 21-spel. En als
5: het 21-spel.
1: Hebben we daar ook nog de uitleg van.
5: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Ja, en zo is dat.
1: En zo is dat, inderdaad. En wie mogen er dan meedoen? Dat is ook wel een belangrijke vraag.
0: Ja.
1: Nou, heb je dan een kaartje gekocht bij Snack Marcel of hier in de studio? Dan bel even met de studio met het telefoonnummer 0599-313-579. Dus heb je een kaartje gekocht bij Snack Marcel nog bij de studio? Deze mensen mogen meedoen en die mogen nu bellen.

0: Ja, daar zijn we weer. Als het goed is heb ik een beller aan de lijn. Hallo.
1: Het 21 spel.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Met wie spreek ik?
2: Met Johnny.
0: Nou, Johnny. Nou, wat fijn dat je belt, Johnny. Je bent dan ook de enige kandidaat. Dus dat betekent dat je moet strijden tegen jezelf. Nou, wat vind je daar dan van?
2: Ja, dat is niet altijd moeilijk.
0: Nee, daar weet je dat zeker.
2: Nou ja, je moet sowieso
0: 17
2: punten halen dan.
0: Ja, zeker. Je moet 17 punten halen. En bij 17 punten mag er gepast worden. Dus schud ze nog in flink, zou ik zeggen, naar Aldedica. Dat ze goed door elkaar is. Ja, zeker. Dat wij, dat, en als Johnny, er komt zo meteen jouw eerste kaart. Want jij mag ook gelijk beginnen, hè? Dus dat schapt dan heel veel dingen gelijkertijd.
2: Oh, kijk.
0: Ja, daar komt hij. Let op. Je krijgt
3: een 8.
0: Je krijgt een 8, Johnny. Dus daar begin je mee.
2: Nou, nu nog maar een kaart.
3: Schoppen 2.
0: En dan krijg je schoppen 2. Dat betekent dat je al 10 punten hebt.
2: Nou, dan nog maar een kaart.
3: En dan heb ik een schoppen 10.
0: En dan krijg je een schoppen 10 erbij. En dat betekent 10 plus 10 is...
2: 20, dus pas maar.
0: Ja, dus pas. Dus dat betekent dat je de winnaar bent. Nou, zo snel gaat het vandaag. En dan krijg jij bingo kaarten. En dan weet ik niet precies hoeveel, maar dat weten ze bij de telefoon vast wel. Twee straatjes hoor ik net. Twee straatjes krijg jij. En dan kun je lekker volgende week weer meedoen. Goed idee?
2: Ja, helemaal goed.
0: Dag, hey Johnny. Ik wens jou een hele fijne avond. En tot wellicht een volgende keer. Ja?
2: Ja.
0: Helemaal goed. Hey, doei.
3: Hoi.
0: Dat was Johnny. En omdat hij de enige kandidaat was, had hij wel mazzel. Hij had ook wel snel 20 punten. Ja. Dat ging ook wel rap. Maar ja, goed. Het was weer een leuke uitzending vandaag. We hebben weer veel mogen weggeven. Veel mensen blij mogen maken. En ik wil dan nog even het team bedanken. En Julian, jij bedankt aan de telefoon. Tinja natuurlijk bedankt. En die had een dubbele pet op. En die was ook nog onze regisseuse.
3: Ja.
0: Dat is streng, hoor. Pas op. Dan hebben we nog Jan voor de knopjes. Die alle knopjes hier bedient. En dan naast mij Aldo natuurlijk voor zijn aanwezigheid.
3: Graag gedaan. Dankjewel.
0: En mijn naam was Alberta. En,
3: jij ook bedankt.
0: Ja, nou, dankjewel. Hey, en wellicht tot de volgende keer. Ik wil afsluiten met bye bye en zwaai zwaai.
3: Ja, mooi.
0: Ik vind het goeie. Doei, doei.
4: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. En vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dus dan loop ik weer door de heren Stroots. Al wat een grote magen, dan zucht hem alweer stoom met zijn lange gele boord. Martin Martini, en is er maar één ding wat ik tegen hem zeg als hij meer aan het schrik maakt.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ah, mooi mion. How is nou? Bist u ook een superma? Ja, wist mion. Doe ook ja.

0: op een date morgen.
1: Daar ben kerels van gewoon. Dek boskeret al overrekenen.

0: Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol...